0: keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op het Daalmeerpad in Koedijk is zondagmiddag een fietser aangereden door een grijze BMW. De fietser viel en botste tegen een verkeersbord. De bestuurder reed door zonder te stoppen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt de bestuurder van de BMW X1 of X3 en vraagt om camerabeelden. De beslissing over de route van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding is opnieuw uitgesteld. Staatssecretaris Joannes de Bat heeft meer tijd nodig voor een zorgvuldige onderbouwing. Eerder werd een beslissing kort na de zomer verwacht, nu wordt dat eind oktober. De route loopt mogelijk door Alkmaar, Dijk en Waard en omliggende gemeenten. In september komt de staatssecretaris opnieuw naar de regio. De politie ontkent berichten over een inbraakreeks in de Alkmaarse wijk Ouddorp. De Alkmaarse Courant schreef eerder over meerdere inbraken, gebaseerd op antwoorden van een politiewoordvoerder. De politie benadrukt nu dat van zo'n inbraakreeks geen sprake is. Het gaat volgens de politie om een intern misverstand. De reddingsbrigade, gemeente Dijk en Waard en recreatieschap Geestmar-Ambacht hielden zaterdag een voorlichtingsactie tegen verdrinking. Bezoekers kregen tips over veilig zwemmen in open water. Jonge kinderen kregen speciale zwembandjes. De actie was onderdeel van World Drowning Prevention Day en moet mensen bewuster maken van de risico's van recreatieplassen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de Laan van Brussel in Alkmaar is zondagmiddag rond 5 uur een jonge jongen aangereden door een auto. Het ongeluk gebeurde op het fietspad. De jongen raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter uit Rotterdam werd opgeroepen, maar hoefde uiteindelijk niet te komen. De politie onderzoekt de zaak. De beslissing over de route van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding is opnieuw uitgesteld. Staatssecretaris Joannes de Bat heeft meer tijd nodig voor een zorgvuldige onderbouwing. Eerder werd een beslissing kort na de zomer verwacht, nu wordt dat eind oktober. De route loopt mogelijk door Alkmaar, Dijk en Waard en omliggende gemeenten. In september komt de staatssecretaris opnieuw naar de regio. In Heilo is vrijdag een gezichtsbepalende boom bij de golfbaan gerooid. Het gaat om een hoge boom aan de Ypersteinerlaan. Volgens de gemeente was de onderzijde voor 50% verrot en had de boom te veel zwakke plekken. Daar komt de nieuwe boom voor terug, voor meer variatie in de beplanting. Een fietser is zaterdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Geestersingel in Alkmaar. De automobilist zag de fietser vermoedelijk over het hoofd bij het afslaan richting de binnenstad. De bestuurder reed door zonder te stoppen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Topmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de Laan van Brussel in Alkmaar is zondagmiddag rond 5 uur een jonge jongen aangereden door een auto. Het ongeluk gebeurde op het fietspad. De jongen raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter uit Rotterdam werd opgeroepen, maar hoefde uiteindelijk niet te komen. De politie onderzoekt de zaak. Ondernemers op bedrijventerrein Boekelermeer zijn blij met een mysterieus aangelegde wegverbinding tussen het Alkmaarse en Heiloerdeel. Jarenlang ontbrak daar een stuk van 50 meter, wat voor omwegen zorgde. Wie de weg heeft aangelegd, is onbekend. De gemeente Heilo is een juridische procedure gestart omdat de weg zonder vergunning is aangelegd. Bewoners van de Bobenbuurt in Noord-Scharwoude zijn ontevreden over de herinrichting van hun wijk. De gemeente Dijk en Waard had bewoners eerder over de plannen geïnformeerd en ze waren tevreden. Nu blijkt de daadwerkelijke inrichting anders te worden dan besproken. Bewoners maakten bezwaar, maar zonder succes. Vrijdagavond zagen mensen een felle vuurbol aan de hemel. De vuurbol was ook zichtbaar in Egmond, Herugowaard en West-Friesland. Op sociale media deelden mensen beelden uit het hele land. Deskundigen denken dat het een Starlink-satelliet van SpaceX was. Die verbrandde bij terugkeer in de atmosfeer. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en duinstreek.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op het Daalmeerpad in Koedijk is zondagmiddag een fietser aangereden door een grijze BMW. De fietser viel en botste tegen een verkeersbord. De bestuurder reed door zonder te stoppen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt de bestuurder van de BMW X1 of X3 en vraagt om camerabeelden. De beslissing over de route van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding is opnieuw uitgesteld. Staatssecretaris Joannes de Bat heeft meer tijd nodig voor een zorgvuldige onderbouwing. Eerder werd een beslissing kort na de zomer verwacht, nu wordt dat eind oktober. De route loopt mogelijk door Alkmaar, Dijk en Waard en omliggende gemeenten. In september komt de staatssecretaris opnieuw naar de regio. De politie ontkent berichten over een inbraakreeks in de Alkmaarse wijk Ouddorp. De Alkmaarse Courant schreef eerder over meerdere inbraken gebaseerd op antwoorden van een politiewoordvoerder. De politie benadrukt nu dat van zo'n inbraakreeks geen sprake is. Het gaat volgens de politie om een intern misverstand. De reddingsbrigade gemeente Dijk en Waard en recreatieschap Geestmar-Ambacht hielden zaterdag een voorlichtingsactie tegen verdrinking. Bezoekers kregen tips over veilig zwemmen in open water. Jonge kinderen kregen speciale zwembandjes. De actie was onderdeel van World Drowning Prevention Day en moet mensen bewuster maken van de risico's van recreatieplassen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de Laan van Brussel in Alkmaar is zondagmiddag rond 5 uur een jonge jongen aangereden door een auto. Het ongeluk gebeurde op het fietspad. De jongen raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter uit Rotterdam werd opgeroepen, maar hoefde uiteindelijk niet te komen. De politie onderzoekt de zaak. De beslissing over de route van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding is opnieuw uitgesteld. Staatssecretaris Joannes de Bat heeft meer tijd nodig voor een zorgvuldige onderbouwing. Eerder werd een beslissing kort na de zomer verwacht, nu wordt dat eind oktober. De route loopt mogelijk door Alkmaar, Dijk en Waard en omliggende gemeenten. In september komt de staatssecretaris opnieuw naar de regio. In Heilo is vrijdag een gezichtsbepalende boom bij de golfbaan gerooid. Het gaat om een hoge boom aan de Ypersteinerlaan. Volgens de gemeente was de onderzijde voor 50% verrot en had de boom te veel zwakke plekken. Daar komt de nieuwe boom voor terug voor meer variatie in de beplanting. Een fietser is zaterdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Geestersingel in Alkmaar. De automobilist zag de fietser vermoedelijk over het hoofd bij het afslaan richting de binnenstad. De bestuurder reed door zonder te stoppen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Hoevenkamp met het NOS-journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
2: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen, waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
1: Morgenavond is er een herdenking bij het Rommelmonument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
3: Met AD voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
1: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De kilometer file op de A22 Beverwijk richting Velsen bij Beverwijk, door de werkzaamheden op de A9 bij de Wijkertunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de Laan van Brussel in Alkmaar is zondagmiddag rond 5 uur een jonge jongen aangereden door een auto. Het ongeluk gebeurde op het fietspad. De jongen raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter uit Rotterdam werd opgeroepen, maar hoefde uiteindelijk niet te komen. De politie onderzoekt de zaak. Ondernemers op bedrijventerrein Boekelermeer zijn blij met de mysterieus aangelegde wegverbinding tussen het Alkmaarse en Heiloredeel. Jarenlang ontbrak daar een stuk van 50 meter, wat voor omwegen zorgde. Wie de weg heeft aangelegd is onbekend. De gemeente Heilo is een juridische procedure gestart omdat de weg zonder vergunning is aangelegd. Bewoners van de Bomenbuurt in Noord-Schouwoude zijn ontevreden over de herinrichting van hun wijk. De gemeente Dijk en Waard had bewoners eerder over de plannen geïnformeerd en ze waren tevreden. Nu blijkt de daadwerkelijke inrichting anders te worden dan besproken. Bewoners maakten bezwaar, maar zonder succes. Vrijdagavond zagen mensen een felle vuurbol aan de hemel. De vuurbol was ook zichtbaar in Egmond, Herugowaard en West-Friesland. Op sociale media deelden mensen beelden uit het hele land. Deskundigen denken dat het een Starlink-satelliet van SpaceX was. Die verbrandde bij terugkeer in de atmosfeer. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Moe van Kam met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gami Verberg.
4: Dat heeft vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
3: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
5: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
3: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A22 Beverwijk-Velzen 5 minuten vertraging bij Beverwijk. Door de werkzaamheden op de A9 bij de Wijkertunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op het Daalmeerpad in Koedijk is zondagmiddag een fietser aangereden door een grijze BMW. De fietser viel en botste tegen een verkeersbord. De bestuurder reed door zonder te stoppen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt de bestuurder van de BMW X1 of X3 en vraagt om camerabeelden. De beslissing over de route van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding is opnieuw uitgesteld. Staatssecretaris Joannes de Bat heeft meer tijd nodig voor een zorgvuldige onderbouwing. Eerder werd een beslissing kort na de zomer verwacht, nu wordt dat eind oktober. De route loopt mogelijk door Alkmaar, Dijk en Waard en omliggende gemeenten. In september komt de staatssecretaris opnieuw naar de regio. De politie ontkent berichten over een inbraakreeks in de Alkmaarse wijk Oudorp. De Alkmaarse Courant schreef eerder over meerdere inbraken gebaseerd op antwoorden van een politiewoordvoerder. De politie benadrukt nu dat van zo'n inbraakreeks geen sprake is. Het gaat volgens de politie om een intern misverstand. De reddingsbrigade gemeente Dijk en Waard en recreatieschap Geestmar-Ambacht hielden zaterdag een voorlichtingsactie tegen verdrinking. Bezoekers kregen tips over veilig zwemmen in open water. Jonge kinderen kregen speciale zwembandjes. De actie was onderdeel van World Drowning Prevention Day en moet mensen bewuster maken van de risico's van recreatieplassen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
1: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
3: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
1: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. President zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 6 kilometer file tussen Nadevesting en Knoopend Eemnes. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op het Daalmeerpad in Koedijk is zondagmiddag een fietser aangereden door een grijze BMW. De fietser viel en botste tegen een verkeersbord. De bestuurder reed door zonder te stoppen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt de bestuurder van de BMW X1 of X3 en vraagt om camerabeelden. De beslissing over de route van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding is opnieuw uitgesteld. Staatssecretaris Joannes de Bat heeft meer tijd nodig voor een zorgvuldige onderbouwing. Eerder werd een beslissing kort na de zomer verwacht, nu wordt dat eind oktober. De route loopt mogelijk door Alkmaar, Dijk en Waard en omliggende gemeenten. In september komt de staatssecretaris opnieuw naar de regio. In Heiloo is vrijdag een gezichtsbepalende boom bij de golfbaan gerooid. Het gaat om een hoge boom aan de Ypersteinerlaan. Volgens de gemeente was de onderzijde voor 50% verrot en had de boom te veel zwakke plekken. Er komt een nieuwe boom voor terug, voor meer variatie in de beplanting. Een fietser is zaterdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Geestersingel in Alkmaar. De automobilist zag de fietser vermoedelijk over het hoofd bij het afslaan richting de binnenstad. De bestuurder reed door zonder te stoppen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking en lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar door de werkzaamheden bij Beverwijk Oost 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Het voortbestaan van het Smaakmakersfestival in Castricum staat onder druk. Voorzitter Henk Ruiter van de organiserende stichting Strik gaat er na de editie op 29 en 30 augustus mee stoppen. De twee overgebleven bestuursleden zijn hard op zoek naar versterking voor de komende jaren. Niet alleen willen ze het succesvolle Smaakmakersfestival voortzetten, ze willen graag uitbreiden met bijvoorbeeld kinderactiviteiten. De brandweer heeft zondag geholpen bij een defect aan de lift in een zorgcentrum in Herugowaard. De komst van de monteur zou nog wel even op zich laten wachten en een aantal ouderen konden trappen niet oplopen. De brandweer overwoog eerst om de hoogwerker in te zetten, maar de ramen van de verdiepingen konden daarvoor niet ver genoeg open. Uiteindelijk zijn de bewoners stuk voor stuk op een wervelplank de trap opgedragen. De in de Alkmaarse Courant gepubliceerde berichten over een inbraakreeks in de Alkmaarse wijk Ouddorp kloppen niet, dat laat de politie weten. De krant heeft een artikel verspreid over meerdere inbraken en baseerde zich daarop op antwoorden van een politiewoordvoerder. Maar in de reactie benadrukt de politie nu dat van deze inbraakregels geen sprake is. Volgens de politie was er sprake van een intern misverstand. Om verdrinkingen in het binnenwater te voorkomen hebben de reddingsbrigade, de gemeente Dijkenwaard en recreatieschap Geestrumambacht afgelopen weekend een voorlichtingsactie gehouden bij het Geestrumambacht. Bezoekers kregen tips over veilig zwemmen in open water en jonge kinderen ontvingen speciale zwembandjes. De actie moet mensen bewuster maken van de risico's van het zwemmen en spelen in recreatieplassen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft het weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naarden Vesting en Knoop het Eemnes 8 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat 7 kilometer file tussen Nadevesting en Knoopend Eemnes. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Zondag is een kind ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Kanaaldijk in Alkmaar. Het jongetje stak met zijn fiets over ter hoogte van Laan van Brussel en een automobilist kon hem niet meer ontwijken. De politieambulancedienst en een traumahelikopter werden opgeroepen. Op de komst van de traumaarts werd niet gewacht. Het jongetje is met grote spoed en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht in Alkmaar. Een automobilist is zondag doorgereden na een aanrijding met een racefiets op de Saskerstraat in Koerdijk. Het ongeluk gebeurde rond 2:00 middags op de kruising met Daalmeerpad. De racefietser raakte gewond en moest door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis worden gebracht. De doorrijder reed volgens het slachtoffer in een zilvergrijze BMW, vermoedelijk een 1-serie. De politie is op zoek naar de bestuurder van de BMW. Bewoners van de Bomenbuurt in Noord-Schouwoude zijn ontevreden over een participatietraject over de toekomst van hun wijk. De gemeente Dijk en Waard informeerde buurtbewoners over de herinrichting van de Bomenbuurt en de bewoners toonden zich tevreden met die plannen. Maar nu de uitvoering dichterbij komt, blijkt dat de definitieve inrichting heel anders wordt dan besproken. Er is daarom bezwaar gemaakt, maar zonder succes. Er worden voorlopig geen extra verkeersmaatregelen getroffen op de onderweg in school. Bewoners waarschuwen al jaren voor gevaarlijke situaties en klagen over automobilisten die de smalle weg als sluiproute gebruiken. Maar volgens de gemeente geven cijfers geen aanleiding voor maatregelen. Uit metingen blijkt dat de gemiddelde snelheid onder de maximumsnelheid ligt en er is afgelopen jaren slechts 1 ongeval geregistreerd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
3: Op de A7 Heerenveen richting Hoorn staat tussen Breeseldijk en Den Oever 4 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A1 Amsterdam-Amersfoort, 5 minuten vertraging tussen Blaricum en Afrit Soest. A7 Heerenveen-Hoorn tussen Breeseldijk en Den Oever, 4 kilometer file. A8 Zaanstad-Amsterdam tussen Zaanstad-Assendelft en Knoopend Zaandam, een kwartier vertraging in 4 kilometer file. Op de N99 Den Oever-Den Helder bij Annapolona, de afrit 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Zondag is een kind ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Kanaaldijk in Alkmaar. Het jongetje stak met zijn fiets over ter hoogte van Laan van Brussel en een automobilist kon hem niet meer ontwijken. De politieambulancedienst en een traumahelikopter werden opgeroepen. Op de komst van de traumaarts werd niet gewacht. Het jongetje is met grote spoed en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht in Alkmaar. Een automobilist is zondag doorgereden na een aanrijding met een racefiets op de Saskerstraat in Koerdijk. Het ongeluk gebeurde rond 2:00 's middags op de kruising met Daalmeerpad. De racefietser raakte gewond en moest door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis worden gebracht. De doorrijder reed volgens het slachtoffer in een zilvergrijze BMW, vermoedelijk een 1-serie. De politie is op zoek naar de bestuurder van de BMW. Een opvallende vuurbol trok vrijdagavond een spoor door de Nederlandse lucht en was ook in Noord-Holland goed te zien. Vanuit onder meer Egmond, Heerhugowaard en West-Friesland kwamen meldingen binnen van het bijzondere verschijnsel. Op social media verschenen beelden uit het hele land. Volgens deskundigen was de vuurbal waarschijnlijk een Starlink-satelliet die tijdens de terugkeer in de atmosfeer opbrandde en daarbij het lichtspoor achterliet. In Eilo is afgelopen week een gezichtsbepalende boom gerooid. Het gaat om een hoge boom bij de golfbaan langs de Ypersteinerlaan die volgens de gemeente Eilo te veel zwakke plek had om te kunnen blijven staan. De onderkant van de boom was al voor 50% verrot. De boom is daarom weggehaald en wordt vervangen door een nieuwe. De gemeente wil zo bovendien meer variatie brengen in de beplanting aan de Ypersteinerlaan. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het voortbestaan van het Smaakmakersfestival in Castricum staat onder druk. Voorzitter Henk Ruiter van de organiserende stichting Strik gaat er na de editie op 29 en 30 augustus mee stoppen. De twee overgebleven bestuursleden zijn hard op zoek naar versterking voor de komende jaren. Niet alleen willen ze het succesvolle Smaakmakersfestival voortzetten, ze willen graag uitbreiden met bijvoorbeeld kinderactiviteiten. De brandweer heeft zondag geholpen bij een defect aan de lift in een zorgcentrum in Rugelwaard. De komst van de monteur zou nog wel even op zich laten wachten en een aantal ouderen konden trappen niet oplopen. De brandweer overwoog eerst om de hoogwerker in te zetten, maar de ramen van de verdiepingen konden daarvoor niet ver genoeg open. Uiteindelijk zijn de bewoners stuk voor stuk op een wervelplank de trap opgedragen. De in de Alkmaarse Courant gepubliceerde berichten over een inbraakreeks in de Alkmaarse wijk Ouddorp kloppen niet, dat laat de politie weten. De krant heeft een artikel verspreid over meerdere inbraken en baseerde zich daarop op antwoorden van een politiewoordvoerder. Maar in de reactie benadrukt de politie nu dat van deze inbraakregels geen sprake is. Volgens de politie was er sprake van een intern misverstand. Om verdrinkingen in het binnenwater te voorkomen hebben de reddingsbrigade, de gemeente Dijkenwaard en recreatieschap Geestrumambacht afgelopen weekend een voorlichtingsactie gehouden bij het Geestrumambacht. Bezoekers kregen tips over veilig zwemmen in open water en jonge kinderen ontvingen speciale zwembandjes. De actie moet mensen bewuster maken van de risico's van het zwemmen en spelen in recreatieplassen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij 1 van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer: in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn, de afsluitdijk staat bij Den Oever 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Zondag is een kind ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Kanaaldijk in Alkmaar. Het jongetje stak met zijn fiets over ter hoogte van Laan van Brussel en een automobilist kon hem niet meer ontwijken. De politieambulancedienst en een traumahelikopter werden opgeroepen. Op de komst van de traumaarts werd niet gewacht. Het jongetje is met grote spoed en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht in Alkmaar. Een automobilist is zondag doorgereden na een aanrijding met een racefiets op de Saskerstraat in Koerdijk. Het ongeluk gebeurde rond 2:00 PM op de kruising met Daalmeerpad. De racefietser raakte gewond en moest door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis worden gebracht. De doorrijder reed volgens het slachtoffer in een zilvergrijze BMW, vermoedelijk een 1-serie. De politie is op zoek naar de bestuurder van de BMW. Bewoners van de Bomenbuurt in Noord-Schouwoude zijn ontevreden over een participatietraject over de toekomst van hun wijk. De gemeente Dijk en Waard informeerde buurtbewoners over de herinrichting van de Bomenbuurt en de bewoners toonden zich tevreden met die plannen. Maar nu de uitvoering dichterbij komt, blijkt dat de definitieve inrichting heel anders wordt dan besproken. Er is daarom bezwaar gemaakt, maar zonder succes. Er worden voorlopig geen extra verkeersmaatregelen getroffen op de onderweg in school. Bewoners waarschuwen al jaren voor gevaarlijke situaties en klagen over automobilisten die de smalle weg als sluiproute gebruiken. Maar volgens de gemeente geven cijfers geen aanleiding voor maatregelen. Uit metingen blijkt dat de gemiddelde snelheid onder de maximumsnelheid ligt en er is afgelopen jaren slechts één ongeval geregistreerd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. Drie vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in Noord-Holland, de meest oponthoudt op de A22 Beverwijk richting Velzen. Bij Beverwijk 3 kilometer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van het Lucht. De politie in de regio redt het vaak niet om een 112-melding binnen een kwartier op locatie te zijn. De norm is om in 90% van de gevallen op tijd te zijn. In de meeste gemeenten lag het gemiddelde de eerste helft van het jaar rond de 85%. Bergen bleef veelal steken onder de 80%. Uit Geest had 1 maand waarin de politie bij alle 112-meldingen binnen een kwartier aanwezig was. Het voortbestaan van het Smaakmakersfestival in Castricum staat onder druk. Voorzitter Henk Ruiter van de organiserende stichting Strik gaat er na de editie op 29 en 30 augustus mee stoppen. De 2 overgebleven bestuursleden zijn hard op zoek naar versterking voor de komende jaren. Niet alleen willen ze het succesvolle Smaakmakersfestival voortzetten, ze willen graag uitbreiden met bijvoorbeeld kinderactiviteiten. Een automobilist is zondag doorgereden na een aanrijding met een racefiets op de Saskerstraat in Koedijk. Het ongeluk gebeurde rond 2 uur 's middags op de kruising met Daalmeerpad. De racefietser raakte gewond en moest door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis worden gebracht. De doorrijder reed volgens het slachtoffer in een zilvergrijze BMW, vermoedelijk een 1-serie. De politie is op zoek naar de bestuurder van de BMW. Bewoners van de Bomenbuurt in Noord-Schouwoude zijn ontevreden over een participatietraject over de toekomst van hun wijk. De gemeente Dijk en Waard informeerde buurtbewoners over de herinrichting van de Bomenbuurt en de bewoners toonden zich tevreden met die plannen. Maar nu de uitvoering dichterbij komt, blijkt dat de definitieve inrichting heel anders wordt dan besproken. Er is daarom bezwaar gemaakt, maar zonder succes. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37. En hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer, vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A22 in Noord-Holland van Beverwijk naar Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk staat 3 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust- en duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie in de regio redt het vaak niet om een 112-melding binnen een kwartier op locatie te zijn. De norm is om in 90% van de gevallen op tijd te zijn. In de meeste gemeenten lag het gemiddelde eerste helft van het jaar rond de 85%. Bergen bleef veelal steken onder de 80%. Uit Geest had 1 maand waarin de politie bij alle 112-meldingen binnen een kwartier aanwezig was. De hulpdiensten zijn maandag in actie gekomen voor een kopstaartbotsing bij Uitgeest. Op de afrit van de A9 naar de N203 botsten rond het middaguur 2 personenauto's op elkaar. Dit stuk weg is volgens de provincie afgesloten om de inzet van de hulpdiensten veilig mogelijk te maken. 1 bestuurder is met nekklachten naar het ziekenhuis gebracht. De andere bestuurder werd door de politie aangehouden voor rijden onder invloed. De brandweer heeft zondag geholpen bij een defect aan de lift in een zorgcentrum in Herugowaard. De komst van de monteur zou nog wel even op zich laten wachten en een aantal ouderen konden trappen niet oplopen. De brandweer overwoog eerst om de hoogwerker in te zetten, maar de ramen van de verdiepingen konden daarvoor niet ver genoeg open. Uiteindelijk zijn de bewoners stuk voor stuk op een wervelplank de trap opgedragen. De in de Alkmaarse Courant gepubliceerde berichten over een inbraakreeks in de Alkmaarse wijk Ouddorp kloppen niet, dat laat de politie weten. De krant heeft een artikel verspreid over meerdere inbraken en baseerde zich daarop op antwoorden van een politiewoordvoerder. Maar in een reactie benadrukt de politie nu dat van deze inbraakregels geen sprake is. Volgens de politie was er sprake van een intern misverstand. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij RITA, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid, maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, de strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A27 Utrecht richting Almere. Bij Huizen 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk. Bij de wegwerkzaamheden 8 kilometer met een kwartier oponthoud. En de A22 Beverwijk-Velsen bij Beverwijk 3 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Op station Heilo is maandagochtend iemand om het leven gekomen tijdens een ernstig treinongeval. Het perron is door de politie afgezet en het treinverkeer is stilgelegd. Ook de ambulancedienst en brandweer kwamen op het ongeluk af. Wat er nou precies gebeurd is, heeft de politie nog niet bekendgemaakt. Het treinverkeer kwam rond 1 uur weer langzaam op gang. Het voortbestaan van het Smaakmakersfestival in Castricum staat onder druk. Voorzitter Henk Ruiter van de organiserende stichting Strik gaat er na de editie op 29 en 30 augustus mee stoppen. De twee overgebleven bestuursleden zijn hard op zoek naar versterking voor de komende jaren. Niet alleen willen ze het succesvolle Smaakmakersfestival voortzetten, ze willen graag uitbreiden met bijvoorbeeld kinderactiviteiten. Zondag is een kind ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Kanaaldijk in Alkmaar. Het jongetje stak met zijn fiets over ter hoogte van Laan van Brussel en een automobilist kon hem niet meer ontwijken. De politieambulancedienst en een traumahelikopter werden opgeroepen. Op de komst van de traumaarts werd niet gewacht. Het jongetje is met grote spoed en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht in Alkmaar. In Heilo is afgelopen week een gezichtsbepalende boom gerooid. Het gaat om een hoge boom bij de golfbaan langs de Ypersteinenlaan, die volgens de gemeente Heilo te veel zwakke plek had om te kunnen blijven staan. De onderkant van de boom was al voor 50% verrot. De boom is daarom weggehaald en wordt vervangen door een nieuwe. De gemeente wil zo bovendien meer variatie brengen in de beplanting aan de Ypersteinenlaan. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer.

0: Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de vier Nederlanders worden ook de drie bemanningsleden vermist. Alle vier verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. Twee verdachten zijn minderjarig. Over de andere twee zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel net over de grens bij Nijmegen is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Bij Roerdevarensveen is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. De A9, Amstelveen-Alkmaar. Bij de werkzaamheden bij Beverwijk een kleine 10 minuten oponthoud. En tenslotte de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem 3 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Roelevarensveen is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie in de regio redt het vaak niet om een 112-melding binnen een kwartier op locatie te zijn. De norm is om in 90% van de gevallen op tijd te zijn. In de meeste gemeenten lag het gemiddelde eerste helft van het jaar rond de 85%. Bergen bleef veelal steken onder de 80%. Uit Geest had één maand waarin de politie bij alle 112-meldingen binnen een kwartier aanwezig was. Het voortbestaan van het Smaakmakersfestival in Castricum staat onder druk. Voorzitter Henk Ruiter van de organiserende stichting Strik gaat er na de editie op 29 en 30 augustus mee stoppen. De twee overgebleven bestuursleden zijn hard op zoek naar versterking voor de komende jaren. Niet alleen willen ze het succesvolle Smaakmakersfestival voortzetten, ze willen graag uitbreiden met bijvoorbeeld kinderactiviteiten. Een automobilist is zondag doorgereden na een aanrijding met een racefiets op de Saskerstraat in Koedijk. Het ongeluk gebeurde rond 2:00 's middags op de kruising met Daalmeerpad. De racefietser raakte gewond en moest door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis worden gebracht. De doorrijder reed volgens het slachtoffer in een zilvergrijze BMW, vermoedelijk een 1-serie. De politie is op zoek naar de bestuurder van de BMW. Bewoners van de Bomenbuurt in Noord-Schouwoude zijn ontevreden over een participatietraject over de toekomst van hun wijk. De gemeente Dijk en Waard informeerde buurtbewoners over de herinrichting van de Bomenbuurt en de bewoners toonden zich tevreden met die plannen. Maar nu de uitvoering dichterbij komt, blijkt dat de definitieve inrichting heel anders wordt dan besproken. Er is daarom bezwaar gemaakt, maar zonder succes. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
2: Sidney Cabral, Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog.

0: vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van de Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De politie in de regio redt het vaak niet om een 112-melding binnen een kwartier op locatie te zijn. De norm is om in 90% van de gevallen op tijd te zijn. In de meeste gemeenten lag het gemiddelde eerste helft van het jaar rond de 85%. Bergen bleef veelal steken onder de 80%. Uit Geest had één maand waarin de politie bij alle 112-meldingen binnen een kwartier aanwezig was. De hulpdiensten zijn maandag in actie gekomen voor een kopstaartbotsing bij Uit Geest. Op de afrit van de A9 naar de N203 botsten rond het middaguur twee personenauto's op elkaar. Dit stuk weg is volgens de provincie afgesloten om de inzet van de hulpdiensten veilig mogelijk te maken. Eén bestuurder is met nekklachten naar het ziekenhuis gebracht. De andere bestuurder werd door de politie aangehouden voor rijden onder invloed. De brandweer heeft zondag geholpen bij een defect aan de lift in een zorgcentrum in Herugowaard. De komst van de monteur zou nog wel even op zich laten wachten en een aantal ouderen konden trappen niet oplopen. De brandweer overwoog eerst om de hoogwerker in te zetten, maar de ramen van de verdiepingen konden daarvoor niet ver genoeg open. Uiteindelijk zijn de bewoners stuk voor stuk op een wervelplank de trap opgedragen. De in de Alkmaarse Courant gepubliceerde berichten over een inbraakreeks in de Alkmaarse wijk Ouddorp kloppen niet, dat laat de politie weten. De krant heeft een artikel verspreid over meerdere inbraken en baseerde zich daarop op antwoorden van een politiewoordvoerder. Maar in de reactie benadrukt de politie nu dat van deze inbraakregels geen sprake is. Volgens de politie was er sprake van een intern misverstand. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Q-music.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
2: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
1: In het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen.

0: zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Moonlight Motel is verkozen tot de beste toneelvoorstelling van het afgelopen seizoen in Theater De Vest. De voorstelling van Stijn de Leeuwen kreeg een 9,8 van het publiek en won daarmee de toneelpublieksprijs. In totaal stemden ruim 2000 theaterbezoekers. De voorstelling gaat over het leven op straat en is gebaseerd op eigen ervaringen van de Leeuwen in de dakloze opvang. Op 10 september is de voorstelling te zien in Theater De Beun in Eylau. De politie in de regio redt het vaak niet om een 112-melding binnen een kwartier op locatie te zijn. De norm is om in 90% van de gevallen op tijd te zijn. In de meeste gemeenten lag het gemiddeld de eerste helft van het jaar rond de 85%. Bergen bleef veelal steken onder de 80%. Uit Geest had 1 maand waarin de politie bij alle 112-meldingen binnen een kwartier aanwezig was. Op station Heilo is maandagochtend iemand om het leven gekomen tijdens een ernstig treinongeval. Het perron is door de politie afgezet en het treinverkeer is stilgelegd. Ook de ambulancedienst en brandweer kwamen op het ongeluk af. Wat er nou precies gebeurd is, heeft de politie nog niet bekendgemaakt. Het treinverkeer kwam rond 1 uur weer langzaam op gang. De brandweer heeft zondag geholpen bij een defect aan de lift in een zorgcentrum in Herugowaard. De komst van de monteur zou nog wel even op zich laten wachten en een aantal ouderen konden trappen niet oplopen. De brandweer overwoog eerst om de hoogwerker in te zetten, maar de ramen van de verdiepingen konden daarvoor niet ver genoeg open. Uiteindelijk zijn de bewoners stuk voor stuk op een wervelplank de trap opgedragen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
1: En de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer, vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

occurs.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Kluft, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Burgemeester en wethouders in de regio krijgen vanaf 1 juli meer salaris. Door een landelijke loonsverhoging van ongeveer 3% gaan hun salarissen met enkele honderden euro's bruto per maand omhoog. De burgemeester van Alkmaar blijft daarbij het meest verdienen, gevolgd door Dijk en Waard. Bestuurders in Bergen, Castricum en Heiloo en Uit Geest ontvangen minder, omdat de hoogte van het salaris afhangt van het aantal inwoners van de gemeente. De politie in de regio redt het vaak niet om een 112-melding binnen een kwartier op locatie te zijn. De norm is om in 90% van de gevallen op tijd te zijn. In de meeste gemeenten lag het gemiddelde de eerste helft van het jaar rond de 85%. Bergen bleef veelal steken onder de 80%. Uit Geest had 1 maand waarin de politie bij alle 112-meldingen binnen een kwartier aanwezig was. Het voortbestaan van het Smaakmakersfestival in Castricum staat onder druk. Voorzitter Henk Ruiter van de organiserende stichting Strik gaat er na de editie op 29 en 30 augustus mee stoppen. De 2 overgebleven bestuursleden zijn hard op zoek naar versterking voor de komende jaren. Niet alleen willen ze het succesvolle Smaakmakersfestival voortzetten, ze willen graag uitbreiden met bijvoorbeeld kinderactiviteiten. Zondag is een kind ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Kanaaldijk in Alkmaar. Het jongetje stak met zijn fiets over ter hoogte van Laan van Brussel en een automobilist kon hem niet meer ontwijken. De politieambulancedienst en het traumahelikopter werden opgeroepen. Op de komst van de traumaarts werd niet gewacht. Het jongetje is met grote spoed en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht in Alkmaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landes is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landes werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
4: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
3: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan het weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap van de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekte. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Burgemeester en wethouders in de regio krijgen vanaf 1 juli meer salaris. Door een landelijke loonsverhoging van ongeveer 3% gaan hun salarissen met enkele honderden euro's bruto per maand omhoog. De burgemeester van Alkmaar blijft daarbij het meest verdienen, gevolgd door Dijk en Waard. Bestuurders in Bergen, Castricum en Heilo en Uitgeest ontvangen minder, omdat de hoogte van het salaris afhangt van het aantal inwoners van de gemeente. De nachttrein tussen Alkmaar en Amsterdam blijft ook in 2027 stoppen op Uitgeest. De gemeente heeft besloten de proef met een jaar te verlengen, ondanks dat er per nacht meestal minder dan 30 reizigers in- en uitstappen. Volgens Uitgeest is de verbinding belangrijk voor inwoners die 's avonds laat naar Amsterdam, Schiphol of andere bestemmingen willen reizen. Na 2027 wordt bekeken of de nachttrein een vaste plek krijgt in de dienstregeling. De hulpdiensten zijn maandag in actie gekomen voor een kopstaartbotsing bij Uitgeest. Op de afrit van de A9 naar de N203 botsten rond het middaguur 2 personenauto's op elkaar. Dit stuk weg is volgens de provincie afgesloten om de inzet van de hulpdiensten veilig mogelijk te maken. 1 bestuurder is met nekklachten naar het ziekenhuis gebracht. De andere bestuurder werd door de politie aangehouden voor rijden onder invloed. Een automobilist is zondag doorgereden na een aanrijding met een racefiets op de Saskerstraat in Koerdijk. Het ongeluk gebeurde rond 2 uur 's middags op de kruising met Daalmeerpad. De racefietser raakte gewond en moest door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis worden gebracht. De doorrijder reed volgens het slachtoffer in een zilvergrijze BMW, vermoedelijk een 1-serie. De politie is op zoek naar de bestuurder van de BMW. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bewoedde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi, kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Moonlight Motel is verkozen tot de beste toneelvoorstelling van het afgelopen seizoen in Theater De Vest. De voorstelling van Stijn de Leeuwen kreeg een 9,8 van het publiek en won daarmee de toneelpublieksprijs. In totaal stemden ruim 2000 theaterbezoekers. De voorstelling gaat over het leven op straat en is gebaseerd op eigen ervaringen van de Leeuwen in de dakloze opvang. Op 10 september is de voorstelling te zien in Theater De Beun in Eilo. De politie in de regio redt het vaak niet om een 112-melding binnen een kwartier op locatie te zijn. De norm is om in 90% van de gevallen op tijd te zijn. In de meeste gemeenten lag het gemiddelde eerste helft van het jaar rond de 85%. Bergen bleef veelal steken onder de 80%. Uit Geest had één maand waarin de politie bij alle 112-meldingen binnen een kwartier aanwezig was. Op station Heilo is maandagochtend iemand om het leven gekomen tijdens een ernstig treinongeval. Het perron is door de politie afgezet en het treinverkeer is stilgelegd. Ook de ambulancedienst en brandweer kwamen op het ongeluk af. Wat er nou precies gebeurd is, heeft de politie nog niet bekendgemaakt. Het treinverkeer kwam rond 1 uur weer langzaam op gang. De brandweer heeft zondag geholpen bij een defect aan de lift in een zorgcentrum in Herugowaard. De komst van de monteur zou nog wel even op zich laten wachten en een aantal ouderen konden trappen niet oplopen. De brandweer overwoog eerst om de hoogwerker in te zetten, maar de ramen van de verdiepingen konden daarvoor niet ver genoeg open. Uiteindelijk zijn de bewoners stuk voor stuk op een wervelplank de trap opgedragen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: koeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Lars Melitze met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten, dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning, ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 's Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot

0: 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust- en duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera, met CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Burgemeester en wethouders in de regio krijgen vanaf 1 juli meer salaris. Door een landelijke loonsverhoging van ongeveer 3% gaan hun salarissen met enkele honderden euro's bruto per maand omhoog. De burgemeester van Alkmaar blijft daarbij het meest verdienen, gevolgd door Dijk en Waard. Bestuurders in Bergen, Castricum en Heilo en Uit Geest ontvangen minder, omdat de hoogte van het salaris afhangt van het aantal inwoners van de gemeente. De politie in de regio redt het vaak niet om een 112-melding binnen een kwartier op locatie te zijn. De norm is om in 90% van de gevallen op tijd te zijn. In de meeste gemeenten lag het gemiddelde de eerste helft van het jaar rond de 85%. Bergen bleef veelal steken onder de 80%. Uit Geest had 1 maand waarin de politie bij alle 112-meldingen binnen een kwartier aanwezig was. Het voortbestaan van het Smaakmakersfestival in Castricum staat onder druk. Voorzitter Henk Ruiter van de organiserende stichting Strik gaat er na de editie op 29 en 30 augustus mee stoppen. De 2 overgebleven bestuursleden zijn hard op zoek naar versterking voor de komende jaren. Niet alleen willen ze het succesvolle Smaakmakersfestival voortzetten, ze willen graag uitbreiden met bijvoorbeeld kinderactiviteiten. Zondag is een kind ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op de Kanaaldijk in Alkmaar. Het jongetje stak met zijn fiets over ter hoogte van Laan van Brussel en een automobilist kon hem niet meer ontwijken. De politieambulancedienst en het traumahelikopter werden opgeroepen. Op de komst van de traumaarts werd niet gewacht. Het jongetje is met grote spoed en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht in Alkmaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Burgemeester en wethouders in de regio krijgen vanaf 1 juli meer salaris. Door een landelijke loonsverhoging van ongeveer 3% gaan hun salarissen met enkele honderden euro's bruto per maand omhoog. De burgemeester van Alkmaar blijft daarbij het meest verdienen, gevolgd door Dijk en Waard. Bestuurders in Bergen, Castricum en Heilo en Uitgeest ontvangen minder, omdat de hoogte van het salaris afhangt van het aantal inwoners van de gemeente. De nachttrein tussen Alkmaar en Amsterdam blijft ook in 2027 stoppen op Uitgeest. De gemeente heeft besloten de proef met een jaar te verlengen, ondanks dat er per nacht meestal minder dan 30 reizigers in- en uitstappen. Volgens Uitgeest is de verbinding belangrijk voor inwoners die 's avonds laat naar Amsterdam, Schiphol of andere bestemmingen willen reizen. Na 2027 wordt bekeken of de nachttrein een vaste plek krijgt in de dienstregeling. De hulpdiensten zijn maandag in actie gekomen voor een kopstaartbotsing bij Uitgeest. Op de afrit van de A9 naar de N203 botsten rond het middaguur 2 personenauto's op elkaar. Dit stuk weg is volgens de provincie afgesloten om de inzet van de hulpdiensten veilig mogelijk te maken. 1 bestuurder is met nekklachten naar het ziekenhuis gebracht. De andere bestuurder werd door de politie aangehouden voor rijden onder invloed. Een automobilist is zondag doorgereden na een aanrijding met een racefiets op de Saskerstraat in Koerdijk. Het ongeluk gebeurde rond 2:00 middags op de kruising met Daalmeerpad. De racefietser raakte gewond en moest door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis worden gebracht. De doorrijder reed volgens het slachtoffer in een zilvergrijze BMW, vermoedelijk een 1-serie. De politie is op zoek naar de bestuurder van de BMW. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium daags na de Tour op zijn naam geschreven.